0: Woesten. Laat ze geen steen onomgedraaid laten. Niets.
1: Why?
0: Is dit leven, Yagola? Is dit een menselijk leven dat we leiden in de 25e eeuw?
1: No, it's not a life we're all living. Not only those in the camps.
0: Is dit een leven in de kampen? Waar houden we ons aan vast? Aan afval? Het is genoeg.
1: Exactly. We lived our entire life like this. Exile and annihilation. Unseen, unheard,
0: Ik wil gewoon mijn auto voor mijn huis parkeren, zonder dat iemand mijn humeur verpest.
1: And causing you a problem.
0: Ja, precies. Als ik Israël om een gunst zou vragen, zou het zijn dat ze een paar raketten op het kamp afvuren. Het is maar radio.